0: tijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. De laatste buien trekken weg. Minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag. Met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
3: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
2: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
4: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seung-gyu.
2: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staan op dit moment geen files, maar er is wel vertraging op het spoor. Tussen Roermond en Sittard rijden namelijk geen treinen. En dat komt door een wisselstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Horizon. Rolf Simons.
1: Simons.

0: The Bittersweet Symphony, bezongen door The Verve al in 1997. En we begonnen met Forever Autumn. Sommige mensen vinden dat een prachtig jaargetijde. Het is de herfst, bezongen door Justin Hayward.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Maar we gaan langzaam richting de langste dag en de kortste nacht. Dat zal 21 juni zijn. Dat is aanstaande zondag, zeg ik dat goed? Jawel, hè? Vaderdag, ja. En dat is ook het begin van de zomer. En dan worden de dagen ook weer korter. Ja, hoe krijg je het verzonnen, hè? Ja, leuk, hè? Hey, goedemorgen allemaal en van harte welkom. Ik weet niet, heb je een plaknacht gehad? Het zou zomaar kunnen, want het was echt wel drukkend, benauwd en warm. En er is ook wat regen uitgevallen en soms met flinke klappen onweer, want dat hoort wel een klein beetje bij de zomer van Nederland. Maar voorlopig hebben we nog temperaturen van boven de 30 graden en het zou mij niet verbazen als de komende week uitmondt in een hittegolf, want jongens, pak er je weerapp eens bij. Je weet niet wat je ziet gewoon. Het is echt niet normaal. Ik ben hem zelf ook even erbij aan het pakken. Ik kijk hier naar het weer en ik klik gewoon even op wat is het hier? Maarhezen, hè? Want daar zitten we met z'n allen. Tenminste, wij hier in de studio in Maarhezen. En als we dan kijken naar vandaag 32. Of wat zeg ik, 34 zelfs. Morgen en overmorgen 30, maandag 34, dinsdag 35. En ja, onder de 30 graden voor het eerst op woensdag. Maar goed, dat is de app. En ook veel regen op die dagen, of in ieder geval kans op regen. En het blijft ook boven de 25 graden in de dagen daarna. Dus het lijkt echt alsof de zomer gewoon begint. Ja, of is begonnen, laat ik het zo zeggen. Hé, hey, wat gaan wij doen op deze laatste Simpel Simons van deze week? 19 juni schrijven we op de kalender. En nou, we hebben natuurlijk de open deurplaat. We gaan terug in de muzikale schatkamers. We hebben ook de Simple Shazam. Ja, die mag er ook wezen. En dat is een mooi liedje van Tove Lo samen met Stromae. Natuurlijk de horizonagenda gelezen door Hans van Groesen. En zometeen 7:45 het weer. En ook het nieuws van bij ons, dat doen we om 7:55 en 8:55. En wie zijn er dan allemaal jarig vandaag? Nou, Sir Salman Rushdie, de schrijver uit Engeland. Anne Wilson, Mark DeBarge van DeBarge. Richard Kemper, een van de twee van Veldhuis en Kemper. Glenda Batta, maar wij kennen haar allemaal als Glennis Grace. En Paula Abdul is ook jarig.

Ze begon als choreografe van onder andere Janet Jackson, maar dacht, hey, volgens mij kan ik ook wel zingen. En dat deed ze niet onverdienstelijk. Dit kwam uit 1988 en heette Forever Your Girl. En Paula Abdul viert vandaag haar 64ste verjaardag. En daarmee is het 7:15 geweest. Sterker nog, we kunnen beter zeggen, het is bijna 7:50. Klinkt misschien beter. En nu, een van die mooie liedjes van eigen land. Danny Vera. Hij haalde er zelfs ooit de nummer 1 mee in de Radio 2 Top 2000. Hier is het prachtige Rollercoaster.

0: She's Always a Woman. Je hoorde Billy Joel hier bij Radio Horizon. Oh, nog steeds mooi, hè? Straks het nieuws van bij ons. Dat zal zijn zo rond 7:55. Ook Juanes met een mooie zomerse plaat staat voor je klaar. En nu Robin Hillen uit de hitparades van vandaag in 20 seconds. Radio Horizon.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.

0: difunto.
1: Juanes en La Camisa Negra. En zometeen hier het nieuws van Beyoncé, KCI en JoJo komt eraan. En nu naar de ANWB. Is het druk op deze vrijdagochtend?
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staan op dit moment geen files, maar er is wel vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Roermond en Sittard door een wisselstoring geen treinen. En dat gaat tot een uur of 9 vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Horizon.
4: Rolf Simons.
2: Simpel Simons.

0: KCI en JoJo hier bij Radio Horizon. Het prachtige All My Life. Het was een enige hit uit 1998.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij Radio Horizon met het nieuws van bij ons. En we beginnen in...

Hezen. Want de gemeente Hezenleende wil een parkeerverbod instellen op een deel van de oude Stationsstraat. Het gaat om het gedeelte ter hoogte van de nummers 25 tot en met 31. Geparkeerde auto's blokkeren daar de uitrit van de brandweerkazerne en belemmeren ook het vrachtverkeer naar het naastgelegen bedrijventerrein. Bij de komst van de kazerne in 2011 werden al parkeerverboden ingesteld op andere delen van de straat, maar dit stuk was nog niet. En inmiddels zijn meerdere klachten binnengekomen. De politie heeft positief geadviseerd over de maatregel en het besluit is inmiddels gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 27 juli bezwaar indienen bij de gemeente. Dan naar Budel. Carnavalsvereniging Bulderbuk zoekt een ontwerper voor het jaarembleem van Carnaval 2027. Ieder jaar organiseert de vereniging een ontwerpwedstrijd en dat is inmiddels een vaste traditie geworden. Het winnende ontwerp wordt gebruikt voor de officiële jaarpin en het strijkembleem van de gemeente. Van de vereniging, sorry. Die zijn populair bij carnavalisten binnen en buiten de gemeente. Het ontwerp moet in ieder geval het jaartal 2027 en de tekst Bulderbuk bevatten. Verder zijn deelnemers vrij in hun keuze. Inzendingen kunnen tot 15 juli digitaal worden gestuurd naar secretaris@bulderbuk.nl. Papieren ontwerpen kunnen worden ingeleverd aan de burgemeester van Ginnekenstraat 9 in Budel. En tot slot goed nieuws uit Valkenswaard, want de tweede editie van de opfriscursus auto is succesvol afgerond. 35 automobilisten van 50 jaar en ouder namen deel. De cursus werd georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Valkenswaard, in samenwerking met de gemeente. Doel was om de verkeerskennis op te frissen en het zelfvertrouwen achter het stuur te vergroten. Veel deelnemers hebben moeite met nieuwe voorrangssituaties, aangepaste fietsroutes en nieuwe vormen van mobiliteit. De belangstelling is groot. Er waren 170 aanmeldingen voor de cursus. De tweede, derde en vierde cursus zijn al volgeboekt. De gemeente onderzoekt of volgend jaar meer cursusmomenten kunnen worden aangeboden. Dat was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app. Simpel Simons.

Nieuw werk van Olivia Rodrigo. Het heet The Cure en staat in de hitlijsten van dit moment. En daarvoor zomerswerk van Maywood en dat heette Rio. En daarmee is het 7:15 geweest op deze vrijdag. Het wordt een drukkend warm en zomers weekend. En vandaag wordt het extreem warm met maxima tot maar liefst 35 graden. Dus zorg goed voor jezelf, drink veel water, zoek regelmatig schaduw op en zet ramen 's nachts open. Het weekend blijft warm met 30 tot 31 graden. Zondag kan er wel iets meer regen vallen, dus hitte

Black Eyed Boy, bezongen door Texas. En daarvoor Situation van Yazoo. En natuurlijk ook het weerbericht. En dat was heerlijk. Heerlijk. Als je van de warmte houdt. Maar zeker voor ouderen onder ons. Daarom is het Nationale Hitteplan ook van stal gehaald. Dus wees een beetje voorzichtig. En let vooral op onze oudere mensen om ons heen. Zometeen deel 2 van Simple Simons. Maar eerst een van de allermooiste liedjes van 2026. Hier is Luke Combs. Be By You.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieh werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
7: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
6: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
8: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
6: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Radio Horizon.
4: Rolf Simons.

0: Sheila E. en The Glamorous Life hier bij Radio Horizon. En we begonnen met Hoogel en Solto in Jamaican.
1: Vandaag in het verleden.
0: En tussen haakjes bam bam. Nou ja, lekker zomersliedje. Het zou maar eens zo een zomerhit kunnen worden dit jaar. Hey, goedemorgen en welkom terug in Simpel Simons. Jawel. En dat betekent dat we even de geschiedenis induiken. En ja, we beginnen best wel pittig, want een verhaal over wanhoop en dood. Want precies 26 jaar geleden gebeurde er iets verschrikkelijks in een Nederlandse vrachtwagen. Op 19 juni 2000 stierven 58 Chinese migranten in een truck met tomaten. Ze wilden naar Engeland, ze wilden een nieuw leven. Ze stierven in plaats daarvan in het donker. En wie waren deze mensen? Bijna allemaal rond de 20 jaar oud uit de provincie Fujian in China. Ze wilden weg op zoek naar iets beters. En hoeveel betaalden ze nou gemiddeld? 50.000 gulden per persoon. En dat was een fortuin. Alles wat zij en hun families hadden voor één droom. Ze werden in een truck gestopt, dicht afgesloten. En in Zeebrugge sloot iemand van buiten de ventilatiegaten. De lucht raakte op, 58 mensen in een truck. Ze konden niet ademen en ze raakten in paniek. Ze bonkten met hun schoenen tegen de wand. Ze probeerden het ventilatiegat open te breken, smekend wanhopig. Maar niemand hoorde hen. Het einde, slechts 2 overleefden. 2 van de 58. Dit zijn geen cijfers, dit zijn 56 jonge mensen die hun droom niet haalden. Families die hun kinderen verloren. En dat mogen we niet vergeten. Deze tragedie toont hoe wanhopig sommige mensen zijn. Hoe graag zij beter willen, maar ook hoe ruw en gevaarlijk mensensmokkel is. En vandaag staan we stil bij hun leven. En het is vandaag de dag van het slenteren. Ja, eigenlijk perfecte dag voor iemand die niet van haast houdt. World Sauntering Day is celebrated annually on June 19... to encourage people to slow down and appreciate the world around them. En dat is eigenlijk best een mooi bericht in onze drukke wereld. Wat is slenter eigenlijk? Saunter is a slow style of walking while carrying a cheerful attitude. Those who saunter don't hurry, they absorb the wonders of nature and contemplate the weather. Je loopt zonder doel, zonder haast, gewoon voor je plezier en kijkt en geniet van het weer. Waarom deze dag nou? W.T. Rape created World Sauntering Day in 1979 after jogging began to grow in popularity. Hij wilde dat mensen rustig aan zouden doen en de wereld om hun heen wat meer zouden waarderen. En het ging dus een beetje tegen de fitnessgekte in. En weet je wat mooi is? Dat rustig aandoen, dat kan zowel je fysieke als je mentale gezondheid stimuleren. Dus ja, ik zou zeggen, trek je schoenen aan, ga lekker slenteren. Geen doel, geen planning, gewoon wandelen en genieten. En luisteren naar de hits van Horizon. Zometeen de agenda, ook Wings en nu Salt and Pepper.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons. Oh.

0: Redactie Hans van der Broek, ik ben Hans van Groessen. IVN Heeseleende organiseert vanavond een avondfietstocht over de Strabrechtse hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Heze. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. Kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Vanavond om 7:30, het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Heeseleende vind je op de website van IVN Heeseleende. Muziekvereniging De Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn met een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Dat feestweekend begint vanavond met het Harlekijn Zomerfeest. Zaterdagmiddag zijn dan de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. Zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondagochtend start om 11 uur het muzikaal preuvement. Bezoekers kunnen dan genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Vanavond, zaterdag en zondag op het Raboplein in Marhezen. Het Harlekijn Zomerfeest, kindermiddag, Amazing Concert en het muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Motorrijders, trikes en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen in het weekend van 3 tot 5 juli samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos treffen met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Het Klimroos treffen wordt georganiseerd door motortourclub City Riders uit Budel en heeft als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en trikes naar Budel te halen voor een gezamenlijk weekend vol ontmoeting, muziek en motorrijden. Een belangrijk onderdeel is de toerrit op zondagochtend voor deelnemers van de Stichting Klimroos, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk. De stoet vertrekt om 10:30 voor een rondrit door de omgeving. Naast de rit is er een uitgebreid muziekprogramma. De toegang tot het evenement is gratis en bezoekers kunnen het terrein gedurende het hele weekend bezoeken. Ook is er de mogelijkheid om te overnachten of alleen deel te nemen aan de toerrit op zondagochtend. Kijk voor meer informatie omtrent het Klimroos treffen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen. En tot zover weer de Horizon Agenda berichten voor deze vrijdag.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Seven Into the Sea, you're the Into Anua.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We hebben drie berichten uit onze regio. We beginnen met goed nieuws uit Valkenswaard, want de tweede editie van de opfriscursus auto is succesvol afgerond. 35 automobilisten van 50 jaar en ouder namen deel. De cursus werd georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Valkenswaard, in samenwerking met de gemeente. Doel was om verkeerskennis op te frissen en het zelfvertrouwen achter het stuur te vergroten. Veel deelnemers hebben moeite met nieuwe voorrangssituaties, aangepaste fietsroutes en nieuwe vormen van mobiliteit. De belangstelling is groot. Er waren 170 aanmeldingen voor de cursus. De tweede, derde en vierde cursus zijn al volgeboekt. De gemeente onderzoekt of volgend jaar meer cursusmomenten kunnen worden aangeboden. En dan naar Budel. Carnavalsvereniging Bulderbuk zoekt een ontwerper voor het jaarembleem van carnaval 2027. Ieder jaar organiseert de vereniging een ontwerpwedstrijd en dat is inmiddels een vaste traditie geworden. Het winnende ontwerp wordt gebruikt voor de officiële jaarpin en het strijkembleem van de vereniging. Die zijn populair bij carnavalisten binnen en buiten de gemeente. Het ontwerp moet in ieder geval het jaartal 2027 en de tekst Bulderbuk bevatten. Verder zijn deelnemers vrij in hun keuze. Inzendingen kunnen tot 15 juli digitaal worden gestuurd naar secretaris@bulderbuk.nl. Papieren ontwerpen kunnen worden ingeleverd aan de burgemeester van Ginnekenstraat 9 in Budel. En we eindigen in Hezen, want de gemeente Hezenleende wil een parkeerverbod instellen op een deel van de oude stationstraat. Het gaat om het gedeelte ter hoogte van de nummers 25 tot en met 35. Geparkeerde auto's blokkeren daar de uitrit van de brandweerkazerne en belemmeren ook het vrachtverkeer naar het naastgelegen bedrijventerrein. Bij de komst van de kazerne in 2011 werden al parkeerverboden ingesteld op andere delen van de straat, maar dit deel van de weg bleef daarbij nog buiten beschouwing. Inmiddels zijn meerdere klachten binnengekomen en de politie heeft positief geadviseerd over de maatregel. Belanghebbenden kunnen tot 27 juli bezwaar indienen bij de gemeente. Dat was het nieuws van bij ons. Meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app.
1: Radio

0: Het is een groot hit. Another M54 Ultra and Talk to You hier bij Radio Horizon. Zometeen de open deurplaat, maar eerst naar de ANWB.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Er staat één file in de regio op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En er rijden op dit moment geen treinen tussen Roermond en Sittard. Dat komt door een wisselstoring. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: 5 Seconds of Summer. Het is alweer 4 jaar geleden, deze hit Complete Mess.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 19 juni 2026 en we draaien een klassieker uit het dance-tijdperk. Killer van Adamski & Seal, Adam Tinley. We kennen hem allemaal als Adamski. Een man die de overgang heeft meegemaakt van het No Future punk-tijdperk eind jaren 70 tot de Summer of Love in 1988. Adamski's carrière komt in

0: zelfversnelling als hij belangrijke figuren ontmoet in het dance- en clubcircuit. Eind jaren 80. Als DJ is hij het middelpunt van diverse beruchte raves rond Londen. Echt succesvol wordt Killer, zijn dansvloerkraker, met het kenmerkende heese stemgeluid van Seal. Het wordt overal een hit. In Nederland bereikt Killer op het hoogtepunt van de acid house rage plaats 2 in de top 40 en dat is een enorm succes. In 1996 komt weer een album uit, Adamski Thing. Nog steeds creatief, nog steeds actief. En in 2000 is Adamski co-producer van het soloalbum van Anita Dot van Two Unlimited. En dat was een mooie samenwerking. Tegenwoordig is de DJ beter bekend als producer Adam Sky. Onder die naam zet hij zijn werk voort. Killer is een klassieker van het acid house tijdperk. Dat intro, wat menig dansliefhebber nog steeds kippenvel bezorgt. Dat kenmerkende geluid, die beat, Seal stem, het is onvergetelijk. Een nummer dat de jaren 80 en 90 definieerde. Een dansplaat puur zang. Vandaag draaien we Killer van Adamski en Seal.
1: De Open Deurplaat.

Ja, als man wil je niet graag scrub genoemd worden. Nou ja, TLC, het is volgens mij een stevig scheldwoord. Volgens mij betekent het gewoon zak. En daarvoor dus Damsky & Seal, onze open deurplaat Jorik Killer. Hier bij Radio Horizon. Het is 9:15 geweest. Straks nog eenmaal als Simpel Shazam, Tove Lo en Stromae. Maar eerst nog even Kid Creole en de Coconuts en Annie, I'm Not Your Daddy.

Aanstaande maandag treden ze op in het Spoorpark in Tilburg. En dat is volgens mij onder heerlijke weersomstandigheden. Dat moet toch genieten zijn. En misschien doen ze deze ook wel. Wild Boys, ik heb het over Duran Duran. Dankjewel voor het luisteren naar deze week. Simple Simons. En ja, ik wens je een goed weekend. En veel plezier zometeen met Horizon at Work. Met vanaf 10 uur natuurlijk Jan van Dommelen. En nog eenmaal Tove Lo en Stromae. Als Simpeltjes zijn met De Fleur. Maar zeker vaker op Horizon.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
6: Wij stimuleren iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
5: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
7: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
5: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in de regio. Op de A73 vanuit Venlo naar Nijmegen heb je tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten vertraging. Het is aansluit over 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die

0: Tijdens de lezing Suiker, een wolf in schaapskleren, gaat internist Hans van Gorp in op de invloed van voeding en suikergebruik op de gezondheid en de rol daarvan bij verschillende welvaartsziekten. Van Gorp neemt bezoekers mee in de ontwikkeling van onze voeding door de jaren heen en legt uit welke gevolgen een hoge inname van snelle suikers kan hebben voor de gezondheid. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan aandoeningen zoals diabetes 2, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komt aan bod welke rol koolhydraatbeperking kan spelen bij het verbeteren van je gezondheid. Donderdagavond 25 juni in de bibliotheek Heze, dorpshuis Het Perron. Het begint om 8 uur. De entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Heze. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met gitaar en fluit en daarnaast bespeelt hij de mandoline en de banjo. Ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Vulpoepers. Tijdens het optreden brengt hij een mix van oude volksmuziek en eigen nummers. Daarbij houdt hij de traditie van troubadourschap levend, terwijl hij ook ruimte geeft aan nieuw werk. En hij wordt voor dit concert vergezeld door een zangeres uit Tilburg. Zaterdag 20 juni, de inloop is om 19:30. De aanvang is om 20:00 in de Schoenendoos in Heze. Reserveren kan via de website van de Schoenendoos. Aanstaande zondag, 21 juni, de langste dag van het jaar, verzorgen het Gilde Sint Agatha, Fanfare en Slagwerkgroep Sint Nicasius en Popcorn Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Heze. Op het terrein van het Gilde kunnen bezoekers een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het Pim Orkest van Fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van afwisselende optredens van het Fanfare Orkest, de Slagwerkgroep en Popcorn Lanara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Op zondag tussen 1 en 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha, aan de Kapelstraat 23 in Heze. Entree is gratis. En tot zover weer de vrijdageditie van dit blokje agendaberichten. Deze berichten en alle andere berichten van de Horizon Agenda zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

The Way You Make Me Feel. 8:08. Vrijdag 19 juni 2026. Luisteraars, een hele goede morgen. In de regio, een tropische regio, mag ik wel zeggen. Met de horizon at work, met Van Dommel achter de knopjes. Mocht je vandaag inderdaad aan het werk zijn en je moet het nog heel de dag volhouden, houd het toch een beetje in de gaten wat de weerstoestanden betreft. Hè. Op tijd wat drinken, op tijd even een kleine pauze nemen, dan komt het allemaal goed. Jazeker, ook binnen en buiten. Even kijken, wat hebben we nog te melden? Oh, straks natuurlijk nog nieuws van het WK voetbal. En ook het allerlaatste nieuws betreffende de Handelse Maria-processie elk jaar van Valkenswaard naar Handel. Morgen vroeg om 6:00 gaat dat weer van start vanaf de markt in Valkenswaard vanuit de Nicolaaskerk. Het laatste nieuws hoor je straks bij ons in dit programma.

0: Ja.
1: Advice, ik dacht, er komt nog iets achteraan. Dat zat ik op de wacht, dat komt niet. Ik heb zo dadelijk speciaal even een bericht van de broederschap van de Handelse Processie, betreffende de processie, Maria-processie van Valkenswaard naar Handel. En daar zijn wat bijzonderheden over. Dat gaan we zo dadelijk even belichten. Na opname van de Starline Focal Band.

was de Stalin Vocal Band en Afternoon Delight. Dan een bericht van het broederschap van de Handelse Processie. De Handelse Processie gaat dit weekend gewoon door. Maar vanwege de verwachte hitte neemt de organisatie wel extra maatregelen om de bedevaart vanuit Valkenswaard veilig te laten verlopen. Ook is het loopschema voor zondag aangepast. Een tijdje was het onduidelijk of de bedevaart dit jaar wel door zou gaan. Afgelopen jaar was het namelijk ook ontzettend warm en keerde de tocht niet terug naar Valkenswaard. Heen is wel gelopen, maar terug niet. De organisatie van de Handelse Processie laat weten dat de weersverwachtingen voortdurend veranderen. Daarom houdt zij de mogelijkheid open om indien nodig alsnog andere keuzes te maken. En het doel blijft om een veilige en verantwoorde bedevaart te organiseren. Het belangrijkste verschil is dat de ochtendmis van zondagochtend om 8:30 vervalt. In plaats daarvan vertrekt de processie zondag om 8:30 's morgens vanuit Handel. Ook het wandeltempo wordt aangepast aan de weersomstandigheden, waarbij vooral de luchtvochtigheid een belangrijke rol speelt. Volgens het aangepaste tijdschema wordt Valkenswaard zondagavond rond 8:05 bereikt. Onderweg zijn er rustplaatsen in Gemert, Lieshout, Nuenen, Eindhoven en Aalst. De pelgrims krijgen het advies om voldoende water te drinken, een hoed of pet te dragen en zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor te gebruiken. Ook wordt aangeraden geen strakke wandelkleding te dragen, zodat de lichaamswarmte beter kan worden afgevoerd. Op alle rustplaatsen is een watervoorziening van Brabant Water aanwezig. En daarnaast komt er zaterdag een extra waterput in Beek en zondag een extra waterpunt in Gerwen. Geen waterput, maar waterpunt, hè? Ja, voor de goede gaan we zaken. De EHBO die is ook aanwezig met extra voorzieningen, waaronder bouillon en druivensuiker. De organisatie adviseert deelnemers regelmatig kleine hoeveelheden water te drinken en niet te wachten tot ze dorst krijgen. Ook wordt er aangeraden tijdens pauzes zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken. Nou, dat denk ik ook wel. Dan ook voor de paarden die deelnemen aan de processie zijn aanvullende maatregelen getroffen. Er is gedurende de hele bedevaart een dierenarts aanwezig en op iedere rustplaats worden de dieren gecontroleerd. En daarnaast krijgen de paarden extra water en passend voer. Leden van de voerliedencommissie houden tijdens de tocht voortdurend toezicht. Dan een oproep aan bewoners langs de route. De organisatie vraagt bewoners langs de route om pelgrims en paarden niet te vernevelen met water, want volgens het broederschap werkt dat juist averechts, omdat het lichaam daardoor minder goed warmte en vocht kan afgeven. Een tuinslang met stromend water, waarmee deelnemers zich kunnen opfrissen, is volgens de organisatie een beter initiatief. Tot zover dit bericht van de broederschap van de Handelse Processie in verband met de processie van Valkenswaard naar Handel aankomende zaterdag.

Uit groep B, Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina, werd 4-1. Dan vandaag is al gespeeld, al dan vannacht, Canada tegen Qatar werd 6-0. En Mexico tegen Zuid-Korea 1-0. Mexico heeft zich al geplaatst trouwens, hè? Ja, voor de volgende ronde. Voor de, ja, de suddenly dead ronde, noemt dat zo, hè? Zo, nou, even kijken. Ik heb een croissantje gegeten, zit te vervelen. Dat is dus voor vanavond nog de wedstrijd. Amerika VS tegen Australië. Nou, zal het wel worden, hè? Straks even kijken wat het morgen wordt.

0: Fortune. En de versie van een safari duo. Sorry, safari duo. We zijn laat vandaag. Ja, ja. 10 over half. We hebben zo dadelijk de agenda berichten. Nog even snel de wedstrijden voor vanavond en morgen bekijken van het wereldkampioenschap voetbal. Ja, we staan om 9 uur, dus wedstrijd Amerika tegen Australië. En dan morgen beginnen we vannacht al om 12 uur de wedstrijd Schotland-Marokko. En vannacht om 2:30 Brazilië-Haïti. En dan hebben we vannacht om 5 uur Turkije tegen Paraguay. En dan hebben we de komende nacht ook... Nee, niet, dat is een grapje hoor. Morgenavond om 7 uur Nederland-Zweden. En om 10 uur... Morgenavond Duitsland tegen Ivorcus. Nou, we zijn wel een beetje op de hoogte. Nu dan de andere agendaberichten. Horizon
1: Agenda. Redactie Hans van den Broek, ik ben Hans van Groessen. De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Ereboeren de Grote Heide houdt zaterdag van 11 tot 3 uur een open dag op de boerderij aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Bezoekers kunnen kennis maken met de boerderij, de leden en de wijze van voedselproductie. Tijdens de open dag zijn er rondleidingen over het terrein en geven leden uitleg over het werk als herenboer. Ook boer Bram vertelt over het werk op het land en de keuzes die tijdens het seizoen worden gemaakt. Daarnaast is er een herenboerenmarkt met lokale biologische en hergebruikte producten. Bezoekers kunnen kennis maken met Brabant Streekgoed, een samenwerking van boeren, telers en makers uit de regio die hun producten rechtstreeks aanbieden aan de consument. Wil je meer weten over deelname aan de Herenboeren de Grote Heide, dan kan je tijdens de open dag informatie krijgen over het lidmaatschap en de mogelijkheden om mede-eigenaar van de boerderij te worden. Komende zaterdag van 11 tot 3 uur aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Toegang is gratis. Komend weekend tijdens de strijpkermis brengt toneelvereniging Knal weer haar wagenspel op de planken. En dit keer is dat het kolderieke stuk Veul Herrie. Deze komedie draait alles om geluidsoverlast. De een heeft last van herrie terwijl de ander nergens problemen ziet. Als het geschreeuw uit de hand loopt, moet het gezag ingrijpen. Of dat het probleem oplost of juist nog voor meer verwarring zorgt, ontdekken de bezoekers tijdens deze humoristische voorstelling. Het wagenspel is te vergelijken met een poppenkast, maar dan met echte acteurs op een mobiele theaterwagen. Toneelvereniging Knal, kunst naar arbeid leende, speelt ruim 50 jaar geleden haar eerste wagenspel. En dat begon als een eenmalig project, groeide uit tot een jaarlijkse traditie in Leende en Leenderstrijp. De voorstelling wordt muzikaal omlijst door het Strijps Kapelleke en Sambuca. Er zijn zitplaatsen aanwezig, maar bezoekers mogen zelf ook een stoel meenemen. Zaterdag om 4:30 op het Kaatsveld in Leenderstrijp en zondag om 2:30 in het Rietje Boshoven in Leende en om 5:00 achter het Kloosterhof om de Julianastraat 3 in Leende. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op knaltoneel.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
2: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
3: Dit is Horizon.
4: Jan van Dommelen.

geluid van Samuel Welte en de Leeuw komt eraan. We hopen natuurlijk dat het heel goed gaat. Morgenavond met Oranje. We wachten het af. We gaan kijken naar de wedstrijd tegen Zweden om 7 uur al morgenavond. Oké, belangrijk, want de punten moeten nu echt gehaald worden. Ja, dat weten we allemaal, dus daar gaan ze best voor doen, toch? Ja. Bedankt ook Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen voor de presentatie van de agendaberichten. We blijven toch positief? Ja, natuurlijk wel. Ja. Hier is de MC Saar en de Real McCoy. Real McCoy? De andere niet, dat was geen echte dan. Nee, deze wel. Goed.

met die leuke zangeres Sally Carr. Begin jaren 70 uit Schotland. Middle of the Road. En het begon allemaal voor hen met Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Van Lally Stott. Is Stott er niet? Nee, nee. Dit was Talk of All the USA. Leuke plaat. Ik heb er nog eentje te gaan, zie ik. Paul McCartney gaan we doen. En dan gaan we op weg richting de commercials en het nieuws van 11 uur.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Leende en Beert Noord. Dat komt door een ongeluk. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug heb je ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
1: Jan van Dommelen.

Dit is wat, hè? Het is 4 minuten over 11 uur op deze 19e juni 2026, op deze vrijdag. Luisteraars, wederom welkom. Horizon at Tropisch Work. Ik hoor net opnieuw, het kan zo'n 36 graden worden vandaag. Hè. De mussen vallen van het dak, zeg je wel. Een beetje goed uitkijken, hou jezelf goed in de gaten. Op tijd even een pauze nemen en een beetje wat drinken, dan komt het allemaal goed, toch? Ja. Later op de dag wel kans op stevige onweersbuien, dus dan moet je echt een beetje maar uitkijken. We hebben gisteren wel gezien wat er in Nuenen teweeg is gebracht. Nou ja, we kunnen niet al op voorblijven, maar ja, houd het toch een beetje in de gaten, toch?

Here Comes the Weekend. Dave Edmunds hadden we voor je. Mooie plaat. Ja, onze muziekagenda. We gaan maar even bij het bericht van Vigodehof van Heden. Aan de wedstrijd nummer 10. En bekijkt, je hebt wel een heel programma voor het komende zomerseizoen. Nou, heel mooi. Gaan we eens even kijken. Zaterdag 27 juni. Dan treedt daarop Rudy's Sound. Voorheen was hij muzikant bij de Rakkers. En dat is van 5 uur 's middags tot 10 uur in de avond. Vrij entree. Dat op 27 juni. Dan zondag 5 juli. Ronald van der Lee van 2 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Ook bij Vigodehof van Heden. En eveneens op vrijdag 10 juli de Foute Summerparty van 4 uur tot 10 uur. Nou, kijk eens een Foute Summerparty. Zondag 12 juli, onvervaste rock'n'roll met McTable. Van 2 uur middags tot 6 uur in de avond. Allemaal bij Vigodehof van Heden. Aan de wedstrijd nummer 10, gemeente Bergijk. Nou, die hebben weer een overvol programma. Tussendoor ook nog muziek van de Drive-In Show van Frank Heesterbeek. Nou, wel applaus, Frank. Oh, applaus. Dan niet eens begonnen. 10 over 11, ja.

0: Ja, zondag is vaderdag, hè?
1: Ja, toch wel ver vooruit.
0: Peter Koelewijn, je wordt ouder papa. You're getting older, daddy. En daarvoor hadden wij Gustavo Lima met Ballada. Ja!

Het zomerse plaatje bij uitstek op deze vrijdag de 19e juni. De hit voor First Class, Beach Baby Beach. En daarvoor hadden we ook de eerste hit trouwens voor de Spice Girls. En dat was dan weer Wannabe. Wannabe, ja. Yeah.

Een van de verreds van de jongen van Wham. Dat was met Wake Me Up Before You Go Go. En daarvoor uit eind jaren 50 was dan een Buddy Holly en de Crickets. En oh boy. Zo dadelijk de agendaberichten. Eerst nog even aandacht voor de makkers.

0: Redactie Hans van der Broek, ik ben Hans van Groessen. Yvian Heeseleende organiseert vanavond een avondfietstocht over de Strabrechtse hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Heesen. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. Kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Vanavond om 7:30, het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Heeseleende vind je op de website van IVN Heeseleende. Muziekvereniging De Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn met een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Dat feestweekend begint vanavond met het Harlekijn Zomerfeest. Zaterdagmiddag zijn dan de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. Zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondagochtend start om 11 uur het muzikaal preuvement. Bezoekers kunnen dan genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Vanavond, zaterdag en zondag op het Raboplein in Marhezen. Het Harlekijn Zomerfeest, kindermiddag, Amazing Concert en het muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Motorrijders, strikes en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen in het weekend van 3 tot 5 juli samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos treffen met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Het Klimroos treffen wordt georganiseerd door motortourclub City Riders uit Budel en heeft als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en trikes naar Budel te halen voor een gezamenlijk weekend vol ontmoeting, muziek en motorrijden. Een belangrijk onderdeel is de toerrit op zondagochtend voor deelnemers van de Stichting Klimroos, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk. De stoet vertrekt om 10:30 voor een rondrit door de omgeving. Naast de rit is er een uitgebreid muziekprogramma. De toegang tot het evenement is gratis en bezoekers kunnen het terrein gedurende het hele weekend bezoeken. Ook is er de mogelijkheid om te overnachten of alleen deel te nemen aan de toerrit op zondagochtend. Kijk voor meer informatie omtrent het Klimroos treffen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

live-opnames uit de Colosseum in Verona in Italië. De grootheid daar, Adriano Celentano met Casa. En het liedje kennen wij ook nog van een zangeresje uit Vlaanderen, Sanne. En dat heet dan Het huisje dat tussen de rozen stond. Mooi, hè? Bedankt Hans van Goes en Hans van den Broek voor de agendaberichten.

Whispers en London Beat in een AI-verpakking. Dat kan tegenwoordig, hè? Kon je jaren geleden niet voorstellen dat het mogelijk was, man. Er kon alleen zoiets in een professionele studio, waar je als outsider helemaal niet bij kon. Nee, daar was dan de producers over gelaten. Nou, tijden veranderen, toch? Maar wel leuk gemaakt. Nou, nog even terugvermelden het laatste nieuws van de handelse processie van Valkenswaarder Handel. Morgen vroeg om 6 uur vertrek vanaf de markt vanuit de Nicolaaskerk richting Handel. Daar is niks in veranderd. Daar zijn bij de rustplaatsen wel waterpunten ingericht. Verder is de EHBO ook goed uitgebreid aanwezig. Er is een dierenarts eventueel voor de conditie van een paarden te bekijken. Dan op zondagochtend, dat is wel belangrijk, dan vervalt de ochtendmis om 8:30 in Handel. Dat is normaal gesproken in de openlucht bij het processiepark. Die gaat dus niet door. In plaats daarvan vertrekt de processie zondagmorgen om 8:30 vanuit Handel. Dus hou het even goed in de gaten.

0: Babe, I love you. Dat was de titel,
1: Babe.
0: Babe, I love you.
1: Ik heb nog één plaatje te gaan tot aan de commercials en de nieuws van 12 uur. We gaan dat zo dadelijk doen met Europe en Final Countdown tot aan 12 uur. Na 12 uur de hoogste tijd voor de muziek van De Smaak van Smaak. En dan gaan we de middag in. Dat kan, ja zeker, vanaf 2 uur is het weer een tussenuur met Peter van Echt. Dat loopt tot 3 uur en dan een uurtje non-stop. Dan van 4 tot 6 Echt van Echt met Peter van Echt en dan gaan we de avond in. Ik wens je een heel fijn weekend. Veel plezier bij het kijken naar voetballen. Steun Oranje morgenavond natuurlijk. En de processiegangers van Valkswaardehandel heel veel devotie en kracht toegewenst voor het komend weekend. Bedankt voor het luisteren. Tot maandag. Dag.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A2 maar dan richting Maastricht tussen Knoppen Leendeheide en Leende 10 minuten extra. En een kwartier extra ben je onderweg op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Tussen Etten-Leur en Sint-Willebroord staat 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de N289 Goes-Putten. Die is tussen Rilland en Tolen in beide richtingen dicht door een brand langs de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Thank you, DJ.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
8: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
9: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 90 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nu de meeste vertraging. Eerst tussen Leendeheide en Leende 10 minuten extra. Verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Ole duurt er ook 10 minuten langer over. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp is de vertraging 10 minuten. En dat geldt ook voor de A73 naar Nijmegen tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

Redactie Hans van den Broek, ik ben Hans van Groessen. De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4

0: Bezoekers kunnen kennis maken met Brabants Streekgoed. Een samenwerking van boeren, telers en makers uit de regio die hun producten rechtstreeks aanbieden aan de consument. Wil je meer weten over deelname aan Herenboeren de Grote Heide? Dan kan je tijdens de open dag informatie krijgen over het lidmaatschap en de mogelijkheden om mede-eigenaar van de boerderij te worden. Komende zaterdag van 11 tot 3 uur aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Toegang is gratis. Komend weekend tijdens de strijpkermis brengt toneelvereniging Knal weer haar wagenspel op de planken. En dit keer is dat het kolderieke stuk Veul Herrie. Deze komedie draait alles om geluidsoverlast. De een heeft last van herrie terwijl de ander nergens problemen ziet. Als het geschreeuw uit de hand loopt, moet het gezag ingrijpen. Of dat het probleem oplost of juist nog voor meer verwarring zorgt, ontdekken de bezoekers tijdens deze humoristische voorstelling. Het wagenspel is te vergelijken met een poppenkast, maar dan met echte acteurs op een mobiele theaterwagen. Toneelvereniging Knal, kunst naar arbeid leende, speelt ruim 50 jaar geleden haar eerste wagenspel. En dat begon als een eenmalig project, groeide uit tot een jaarlijkse traditie in Leende en Leenderstrijp. De voorstelling wordt muzikaal omlijst door het Strijps Kapelleke en Sambuca. Er zijn zitplaatsen aanwezig, maar bezoekers mogen zelf ook een stoel meenemen. Zaterdag om 16:30 op het Kaatsveld in Leenderstrijp en zondag om 14:30 in het Rietje Boshoven in Leende en om 17:00 achter het Kloosterhof om de Julianastraat 3 in Leende. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op knaltoneel.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines...

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3e verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm, met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Van echt.
6: Een bijzonder goedemiddag op deze vrijdag, deze tropische vrijdagmiddag. Misschien is het een goed idee. De Club Tropicana drinks are free later in het uur. Jawel hoor. Hey, een bijzonder goedemiddag.

Girls for Every Boy hadden wij Jen en Dean en Surf City. Even na 2 uur geworden op deze tropische vrijdagmiddag. Doe het een beetje rustig aan. Doet Duffy ook. Dit is Warwick Avenue. Leuk dat je luistert. Welkom.

muziek van Lenny Kravitz en Believe in Me. Live muziek, speciaal bieren, wijn en culinaire hapjes staan centraal tijdens Bourgondisch Kranendonk. Op zondag 12 juli keert dit evenement terug naar de tuin van kasteeltje Kranendonk. Het jaarlijkse cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en ook bands uit eigen regio. En ook voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag niet hoeven te vervelen. En ik zeg het nog maar een keertje, hè? Als de kinderen het naar hun zin hebben, dan gaat het met de ouders vaak ook goed. Zondag 12 juli, schrijf het op. Het begint om 1 uur en het

ZZ Top en Gimme All Your Loving. Het is ermee bijna 10 minuten voor half 3 geworden op deze vrijdagmiddag. En ook in het weekend zijn wij radioactief bij dit uitzendbureau. Morgen vroeg om 9 uur zijn we er uiteraard weer met een nieuwe fris uit.

0: helemaal fris uit de veer hier op Radio Horizon. Wij zijn altijd op zoek naar Nederlandstalige plaatjes. Vooral Nederlandstalige plaatjes die je al enige tijd niet meer gehoord hebt. Heb jij nog een suggestie voor mij? Laat het mij weten. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Kan ik het nog meenemen voor je het komende week einde?
1: Horizon Radio.

versie te zijn die nog iets langer is. Een soort van 12 inch of zo, heb ik me laten vertellen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hadden wij Dudde met de Uncertain Smile. En daarmee is het 15 minuten voor 3 geworden op deze vrijdagmiddag. We zijn halverwege, zeg maar. Het is bijna weekend. Dit is Suzanne en

van Suzanne en Freek en halverwege 25 juni. Een lezing door Hans van Gorp. Suiker, een wolf in schaapskleren. Tijdens de lezing van deze Suiker, een wolf in schaapskleren op 25 juni in Bibliotheek Heze gaat internist Hans van Gorp in op de invloed van voeding en suikergebruik op de gezondheid en de rol daarvan bij verschillende welvaartsziekten. Hans die werkte ruim 29 jaar als internist in het Sint Anna ziekenhuis in Geldrop en was daarna nog 15 jaar werkzaam als internist endoscopist in ziekenhuizen in bijvoorbeeld Nijmegen en in Weert. Donderdag 25 juni, het begint om 8 uur. Locatie Bibliotheek Heze, dorpshuis Het Perron in Heze. De entree die is €5, dat is inclusief een kopje koffie of thee, maar ik denk dan wel zonder suiker.

Magic en Root. En daarmee zijn we dan toch echt aan het einde gekomen van dit tussenuur. Bedankt voor het luisteren. Maak er alvast een heel goed weekend van. En voor een ieder die het wil horen, straks om 4:00. Dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe Echt van Echt.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jessel-Gus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk? Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
3: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het druk op de weg. Er staan bijna 20 files, 19 om precies te zijn, met in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en Knoopend Gouwen, 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A20 Hoek-Holland richting Gouda, voor Moordrecht 7 kilometer met ook een kwartier extra reistijd. En het is ook aansluiten op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, voor Wassenaar Centrum 2 kilometer met een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
1: Peter van Echt.
5: Aanstaande zondag 21 juni, dan begint officieel de zomer. Maar volgens mij is die al begonnen. Een bijzonder goede

maar de boodschap die was hartstikke duidelijk. En we kunnen het merken ook buiten. Hobby Horse hadden wij met Summertime. Een bijzonder goede middag op deze tropische vrijdagmiddag. Vrijdag 19 juni. Zijn wij begonnen alweer de allerlaatste Echt van Echt van deze werkweek. En we krijgen de komende dagen ook te maken met tropische temperaturen. En dan past dit plaatje daar wel bij. Sowieso. Muziek van het

0: mij hebben we er toch wel een beetje mee te maken met een hittegolf op dit moment. Je hebt er niet heel veel aan natuurlijk, maar code oranje in Zuid-Limburg. Hoe is het met onze verslaggever eigenlijk die naar Zuid-Limburg zou gaan? Oh, die durfde niet.
1: Het zomert op je radio. Het nieuws uit de regio. De zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. Het geluid van de zomer.
0: Nee, dat is een grapje natuurlijk. Hè? Code oranje in Zuid-Limburg. Veel regen in korte tijd. En harde windstoten. Dus kijk uit. Mocht je je daar begeven in die omgeving. Dit is Martin Garrix en Ed Sheeran.

Martin Garrix en Ed Sheeran. En daarmee staan zij genoteerd in de hitparade. Je hoorde Repeat It. Inwoners die iemand willen voordragen voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen van 2027 moeten er echt werk van gaan maken. Want in veel gemeenten sluit de aanvraagtermijn binnenkort. De meeste onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen vlak voor Koningsdag. En de uiterste indieningsdatum is toch niet zo'n moeilijk woord. Verschilt wel per gemeente, maar meestal ligt dat tussen 1 of 15 juli 2026.

ja, mocht er iemand zijn die bij zichzelf denkt... nou, bij Radio Horizon verdient er ook wel eentje een lintje. Ik hou me natuurlijk altijd aanbevolen. Wat een gekkigheid op de radio. Het nieuws uit

hadden wij Taylor Swift en Appalite. Het is om en bij 5 minuten voor 4:30 geworden. Ik ben trouwens vergeten vanmiddag in het tussenuur. We hebben het gehad over dat we de drankjes vrij wouden stellen in het tussenuur met de Club Tropicana. Drinks are free. Dat zijn we vergeten, maar het zal waarschijnlijk met de warmte te maken gehad hebben dat ik het vergeten ben.

organisatie van de Handelse Processie neemt voor vanwege de verwachte hitte dit weekend extra maatregelen om de bedevaart veilig te laten verlopen. Zometeen iets

0: concrete heart.
1: Ja, de handelsprocessie is een eeuwenoude tweedaagse voetbedevaart van Valkenswaard naar het Noord-Brabantse Maria Bedevaartsoord in Handel. En jaarlijks in het voorlaatste volle weekend van juni leggen zo'n 1500 pelgrims, begeleid door paarden, huifkarren en een harmonie, een totale afstand af van 80 kilometer heen en terug om te bidden en te reflecteren. Dus er zijn wel wat aanpassingen. Wil je weten wat er allemaal aangepast is? Kijk even op onze website. Hey.

Take That en Babe. En I Think We Lost the Connection. Ik moet even denken aan de Raband met Clouds Across the Moon. Ja, de organisatie dus van de handelsprocessie neemt vanwege de verwachte hitte dit weekend extra maatregelen om de bedevaart in ieder geval veilig te laten verlopen. Ja, en wat te denken daarin in Landgraaf natuurlijk. Hè? Pinkpop dit komende week einde. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat het zo mooi weer is. Maar is gezorgd in ieder geval voor extra schaduwplekken. Gratis water kun je verkrijgen. En het is ook goed om dat te gebruiken natuurlijk. Hè. Veel drinken is natuurlijk het allerbelangrijkste. En alcohol moet je eigenlijk weer niet al te veel drinken in die warmte. Dus doseer het een beetje. Hè. Maar goed, nu we het toch over Pinkpop hebben. 40 jaar na dato staan ook zij weer op Pinkpop. Wat een feest moet dat gaan worden. Dit is muziek van The Cure en je hoort Lullaby.

0: Tijdens de lezing Suiker, een wolf in schaapskleren gaat internist Hans van Gorp in op de invloed van voeding en suikergebruik op de gezondheid en de rol daarvan bij verschillende welvaartsziekten. Van Gorp neemt bezoekers mee in de ontwikkeling van onze voeding door de jaren heen en legt uit welke gevolgen een hoge inname van snelle suikers kan hebben voor de gezondheid. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan aandoeningen zoals diabetes 2, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komt aan bod welke rol koolhydraatbeperking kan spelen bij het verbeteren van je gezondheid. Donderdagavond 25 juni in de bibliotheek Hezen, dorpshuis Het Perron. Het begint om 8 uur, de entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met gitaar en fluit en daarnaast bespeelt hij de mandoline en de banjo. Ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Vulpoepers. Tijdens het optreden brengt hij een mix van oude volksmuziek en eigen nummers. Daarbij houdt hij de traditie van troubadourschap levend, terwijl hij ook ruimte geeft aan nieuw werk. En hij wordt voor dit concert vergezeld door een zangeres uit Tilburg. Zaterdag 20 juni, de inloop is om 19:30. De aanvang is om 20:00 in de Schoenendoos in Hezen. Reserveren kan via de website van de Schoenendoos. Aanstaande zondag, 21 juni, de langste dag van het jaar, verzorgen het Gilde Sint Agatha, Fanfare en Slagwerkgroep Sint Nicasius en Popcorn Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kunnen bezoekers een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het Pim Orkest van Fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van afwisselende optredens van het Fanfare Orkest, de Slagwerkgroep en Popcorn Lanara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Op zondag tussen 1 en 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha, aan de Kapelstraat 23 in Hezen. Entree is gratis. En tot zover weer de vrijdageditie van dit blokje agendaberichten. Deze berichten en alle andere berichten van de Horizon Agenda zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

aanstaande zaterdag moet het gebeuren om 7 uur. Het Nederlands elftal tegen Zweden was dit Shakira en Burna Boy. Het komende weekende tijdens Strijpkermis brengt toneelvereniging Knal weer haar wagenspel op de planken. En dit jaar speelt de vereniging het door André Verhees geschreven en geregisseerde kolderieke stuk Veul Herrie. In deze komedie draait alles om geluidsoverlast. De een heeft last van herrie, terwijl de ander nergens problemen in ziet. Als het geschreeuw uiteindelijk wel uit de hand loopt, dan zal het gezag uiteindelijk in moeten grijpen. Zaterdag 20 juni. Het wordt opgevoerd om 16:30 aan het Kaatsveld in Leenderstrijp. En vanwege het voetbal, ze hebben er goed over nagedacht, is de aanvang vervroegd van dit toneelstuk. Zodat bezoekers aansluitend ook de wedstrijd Nederland-Zweden kunnen gaan volgen al daar. Kun je de mensen lekker binnenhouden? Dat is wel belangrijk.

Ja, je kunt je haast geen betere plek voorstellen dan op dit moment. Heel erg dicht bij de pool. En dan dit leuke liedje op de radio. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. Waren dit de Dire Straits? Give a drama song!

0: zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.
1: Het is bijna 5 uur geworden. Dat betekent dat wij zometeen eerst weer gaan luisteren naar het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant, vanuit de studio in Marees. Ik ben benieuwd hoe het in Zuid-Limburg is. Code oranje deze middag, dus hou er even rekening mee mocht je je daar begeven in die omgeving. Tot aan 5 doen we deze hit nog van Bruce Springsteen. En dit is I'm on Fire.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt ook in het zuiden van het land. Inmiddels alweer achter ons, maar nog altijd zo'n 120 kilometer file in totaal. En op een aantal plekken ook nog files met veel vertraging, zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knoop het Empel 8 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. Een half uur vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel. En er staat daar 14 kilometer file. De A16 Belgische grens richting Breda. Daar gebeurde een ongeluk bij knoop het Galder. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd ruim een half uur. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Horizon.
0: Peter. van echt.

Sand Street hadden wij muziek van Katrina en The Waves aan het begin van dit nieuwe weekend. Want we kunnen eigenlijk toch wel stellen dat het weekend zojuist is begonnen. Eindelijk weer een aantal dagen waarin niks moet en bijna alles mag. En genieten van het zomerse weer. Maar hou er wel rekening mee. Het wordt wel erg.

leuk toch? Als je als broer en zus leuke plaatjes met elkaar kunt maken. Cheert en Treintje Oosterhuis. Tonal Touch hoorde je met Touch Me There. Ben jij toe aan een verandering? Wil je meer inzicht in jezelf? Of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op 5 juli. Op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Zoerendonk. En tijdens deze middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstraties van verschillende methoden die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Zondag 5 juli. Schrijf het alvast op in je agenda. De inloop is vanaf 1 uur. Het begint om 1:30. Locatie, ik zei het al, De Smederij. En die vind je aan de Dorpsstraat 26 in Zoerendonk. En parkeren gratis op het plein tegenover de kerk. En wil je meer weten over het programma? Dat is inzichtelijk via www.desmederij.nl. 5 juli dus. Dit is muziek om 5:55. Van The Real Thing en You.

0: en gewaarschuwd, hè. Suiker is een wolf in schaapskleren. Hans van Gorp, die heeft het daarover binnenkort. Hadden wij de Real Thing met You to Me Are Everything. Vandaag wordt er alweer gevoetbald op het WK. Vanavond om 9 uur de Verenigde Staten tegen Australië. Vannacht om 12 uur de wedstrijd Schotland tegen Marokko. En om 2:30 vannacht Brazilië tegen Haiti. En zaterdagmorgen om 5 uur Turkije tegen Paraguay. En dan is het zaterdag en dan is het om en nabij 7 uur in Houston. En dan gaat het gebeuren. Dan moet dan toch echt weer het Nederlands elftal aan de bak tegen Zweden. En er zal toch echt gewonnen moeten gaan worden.
1: Let's play football.

0: het is natuurlijk een heerlijk vooruitzicht. Het komt er natuurlijk weer aan, de vakantieperiode. Er zijn natuurlijk ook al mensen die daarmee begonnen zijn. No more working for a week or two. Wat klinkt dat lekker eigenlijk, hè? Maar de meeste mensen hebben toch wel 3 weken, toch? Cliff Richard en Summer Holiday. De zomer erbij 5:30 geworden. Op deze vrijdagmiddag. Thank God it's Friday. Het uurtje waarin wij altijd onderweg zijn. Straks naar een nieuwe knooppunt. Leenderheide met Frans van Dam. Dit is Raccoon.
1: Don't raise your voice. You did what you did. You put your hand.

lekker bij deze vrijdagmiddag. Hè? Hadden wij Alvaro Soler en Jorde El Misma Sol. Dat was hem inderdaad. Troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt morgen zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. Het begint om 8 uur in de Schoenendoos in Hezen. Kaartje kostte €13 per persoon. Als je ze van tevoren reserveert, betaal je aan de kassa, betaal je €2 meer.

0: Spaanse Alvaro Soler. Het was niet El Misma Sol, maar El Mismo Sol. Bij deze recht gezet hadden wij Madonna en Papa Don't Preach.
1: Horizon Agenda.
2: Redactie Hans van den Broek, ik ben Hans van Groessen. De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Ereboeren de Grote Heide houdt zaterdag van 11 tot 3 uur een open dag op de boerderij aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Bezoekers kunnen kennis maken met de boerderij, de leden en de wijze van voedselproductie. Tijdens de open dag zijn er rondleidingen over het terrein en geven leden uitleg over het werk als herenboer. Ook boer Bram vertelt over het werk op het land en de keuzes die tijdens het seizoen worden gemaakt. Daarnaast is er een herenboerenmarkt met lokale biologische en hergebruikte producten. Bezoekers kunnen kennis maken met Brabant Streekgoed, een samenwerking van boeren, telers en makers uit de regio die hun producten rechtstreeks aanbieden aan de consument. Wil je meer weten over deelname aan Herenboeren de Grote Heide, dan kan je tijdens de open dag informatie krijgen over het lidmaatschap en de mogelijkheden om mede-eigenaar van de boerderij te worden. Komende zaterdag van 11 tot 3 uur aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Toegang is gratis. Komend weekend tijdens de strijpkermis brengt toneelvereniging Knal weer haar wagenspel op de planken. En dit keer is dat het kolderieke stuk Veul Herrie. Deze komedie draait alles om geluidsoverlast. De een heeft last van herrie terwijl de ander nergens problemen ziet. Als het geschreeuw uit de hand loopt, moet het gezag ingrijpen. Of dat het probleem oplost of juist nog voor meer verwarring zorgt, ontdekken de bezoekers tijdens deze humoristische voorstelling. Het wagenspel is te vergelijken met een poppenkast, maar dan met echte acteurs op een mobiele theaterwagen. Toneelvereniging Knal, kunst naar arbeid leende, speelt ruim 50 jaar geleden haar eerste wagenspel. Dat begon als een eenmalig project, groeide uit tot een jaarlijkse traditie in Leende en Leenderstrijp. De voorstelling wordt muzikaal omlijst door het Strijpskapelletje en Sambuca. Er zijn zitplaatsen aanwezig, maar bezoekers mogen zelf ook een stoel meenemen. Zaterdag om 16:30 op het Kaatsveld in Leenderstrijp en zondag om 14:30 in het Rietje Boshoven in Leende en om 17:00 achter het Kloosterhof om de Julianastraat 3 in Leende. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op knaltoneel.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

Al nog erg lang aangenaam, dus mocht je buiten nog iets willen doen, lekker buiten eten, wat later op de avond en wat mensen uitnodigen. Het kan allemaal nog natuurlijk. Hè? Candy Staten hadden we met Young Hearts Run Free. Eerder hadden wij nog de Horizon Agenda, waarvan de redactie in handen ligt van Hans van den Broek. Presentatie Hans van Goezen. Heren, bedankt voor deze afgelopen week. Maak er in ieder geval een heel goed weekend van. En dan spreken wij elkaar aanstaande maandag uiteraard weer. Morgen zijn we er ook bij dit uitzendbureau. Te beginnen met een nieuwe aflevering van het programma Fris uit de Veren. Ik nodig u daar alvast van harte bij uit. Dit is Los Bravos en Black is Black.

0: zong.
1: Ja, de hits die je kent. Kon je deze plaat eigenlijk nog wel? Los Bravos en Black is Black. Als we naar de klok kijken, dan zien we dat het erop zit. Het programma Echt van Echt voor deze vrijdagmiddag, deze 19e juni. Bedank ik je voor het luisteren. Maak er een heel mooi weekend van. En nogmaals, voor ieder die het horen wil, morgen vroeg om 9 uur, dan zijn we er met een nieuwe Fris uit de Veren.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files van de avondspits lossen ook nu snel op in het zuiden van het land. Wat nog opvalt is de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam daar 7 kilometer file met ook daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio Horizon.
4: Frans van Dam.
8: Ja. Bijzonder goedenavond, van harte welkom. Vrijdag 19 juni 2026, net iets na zessen. Dus we kunnen beginnen aan Knoop in Leenderheide. En dank aan Peter van Echt. Goed weekend, Peter. Ja, die is er morgen weer, hoor. Om 9 uur alweer. Vliegen er gelijk in, Patrick Cowley. And Do You Wanna Funk?

0: Ja, u hoeft natuurlijk niet te bewegen. Is nergens voor nodig natuurlijk met deze 35 graden. Talking Heads 1985, live uitvoering van Slippery People. Daarvoor Pitbull en John Ryan en Fireball. Wat een heerlijke plaat. Straks nog de nieuwe single van Olivia Rodrigo. Samen met Robert Smith van The Cure. What's Wrong With Me. Maar eerst een oudje van Cliff Richard. Dit is Carrie.
1: Sorry

ik vind hem wel goed hoor, moet ik zeggen. Het is de nieuwe single van Olivia Rodrigo. Komt uit het album The Cure. En laat dat nou net de zanger zijn die meezingt. Robert Smith hoorde je en What's Wrong With Me. 35 graden buiten. En lekkere Italiaanse muziek. Lekkere zomerse muziek op je radio. Pino Danjo.

Band van Clark Datchler. En Mike Messino, die begonnen eraan in 1985. En dit was hun grootste hit, Shattered Dreams, 1987. En de bandnaam Johnny Hates Jazz komt, volgens de overlevering zou dit ontleend zijn aan een zwager die een hekel had aan jazz. Ja. Shattered Dreams draaien. Daarvoor overigens Pino Danjo en Makwala Idea. Wat een wereldplaat blijft dat dan. 1:01:30, onderweg naar de ANWB. Met nu Phil Collins en Take Me Home.

0: dagen onderzoek aan de gang. In beide richtingen is de weg dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon. Frans van

Gelijk het grootste wapenfeit van funkband Stone. En we draaiden Time uit midden jaren 80. Op het West End label nog. Misschien herkent u dat nog. Misschien heeft u nog wel een plaat van het West End label in uw kast staan. Wie zal het zeggen? 17 minuten voor 7, Radio Horizon. We zitten goed in de elektronische muziek natuurlijk. Hadden we aan het begin van de show al Patrick Cowley en Sylvester. Met wat hulp van Giorgio Moroder. Daar is hij weer. 1984. Dit keer samen met Phil Oakey. Top 10 notering destijds voor Together in Electric Dreams. Oh.

muziek is rustig. En het kabbelt zo lekker voort. Op het eiland. 1982. De Gooise band Bloem. Met als liedzanger Joost Timp. En die Joost Timp, dat is de zoon van Mies Bouwman. Ja. Van geen vreemde gekregen natuurlijk. Zo, 9 minuten voor 7 uur. Eiland draaiden we van de band. Die ook ons even aan mijn moeder vragen bracht. Dat was 2 jaar daarvoor overigens. Dit komt uit 91. The Farm. All Together Now.

All together now. Achter het Nederlands elftal. Aanstaande zondag is het zover. 7 uur en spelen ze. Nee, aanstaande zaterdag 7 uur. Zo was het. We zijn er doorheen, jongens. Zometeen Hans van der Meijs. Is hij er al? Ja, ik geloof het wel. Die hoor je zo met Horizon Verbreed. En we sluiten af met de Simpeltjes voor de laatste keer deze week. Tove Lo en

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
3: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon standby en er klaar voor.
2: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen files meer in het zuiden van het land, maar wel twee wegafsluitingen. De A2 Maastricht-Eindhoven. Bij afrit Valkenswaard is de afrit dicht door een hevige brand. En datzelfde geldt in de andere richting van Eindhoven naar Maastricht. En tot slot valt ook nog op de N256 Goes-Zierikzee. Daar is bij Zierikzee-Zuid een politieonderzoek aan de gang. De weg is dus dicht in beide richtingen. Verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van der Meijs.
5: Vanavond welkom, 7 uur geweest. Je luistert naar Horizon van Breed. We zijn er tot aan 9 uur, maar dank aan Frans van Dam. Je hoorde mijn knooppunt Leenderheide. Het is weekend, hij heeft het warm. De airco staat aan. Frans, pak een biertje.

nieuws van bij ons aan de grootheids die je kent, Joost. Allemaal hier bij Horizon. Horizon verbreed tot aan 9 uur. The Family Man komt uit 1988. Dat is een goed voetbaljaar. En wij zijn benieuwd wat het morgen allemaal gaat worden. Nou, hoe was je week? Het was druk en het was warm. Maar er is lekkere muziek op de radio, zoals gezegd. Maar we hebben nog heel veel te doen. Hier is Toontje Lager. Mijn boodschap.

Nieuws van bij ons aan de grote is die kent George allemaal hier bij Radio Horizon. Ook in Horizon verbreed. We zijn er tot aan 9 uur. De gemeente Kranendonk laat de komende periode op meerdere locaties werkzaamheden uitvoeren aan het asfalt. De bestaande asfaltlaag die wordt verwijderd en vervangen door nieuw asfalt. En er wordt ook nieuwe beleiding aangebracht. Het gaat hier om de Randweg Zuid en de Fabriekstraat, Moonslaan, Grensweg en Dammerstraat, Everhart, Winterslaan, Nieuwendijk en de Hamonterweg. Kijk op de website van rtvhorizon.nl om de data van de diverse werkzaamheden te vinden.

Half acht geweest, Radio Horizon met Gold Kimono. Dat is een Nederlandse formatie en is gevormd rondom Martijn Knijnenburg. Maken prima muziek. Je hoorde Lifetime. 1988, Domino Dancing van de Pet Shop Boys was uiteraard een grote hit. Als we naar het weer kijken, vandaag 34 graden. Hier en daar kon er een druppeltje vallen. Het is een beetje benauwd, doe het een beetje rustig aan. Dit weekend, het is prachtig weer. Morgen 31 graden, een klein beetje heilig. Maar we gaan de zon en zomer helemaal tegemoet.

prima muziek van de formatie Keen, Nothing in My Way. En Flames werd een groot hit voor David Guetta en Sia. In Valkenswaard moeten de mensen rekening houden dat de Milieustraat vanwege de grote hitte eerder gesloten is. Van 8 uur tot 2 uur 's middags kunnen mensen daar terecht. En dat geldt tot aanstaande maandag 22.

Uit de hitparade van dit moment, Just Jay en Jack Style, Turn the Lights Off. En daarna Richenel. Die plaat komt uit 1987. Richenel die overleed in 2020. En zijn volledige naam was Hubertus Richenel Baars. En werd geboren in Amsterdam.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
3: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
2: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van der Meis.

Ruim 10 jaar geleden, grootheid voor deze Armin van Buren samen met Mr. Props en Another You. Je hoeft niet verder te zoeken. We zijn er nog tot aan 9 uur. Daarna kun je gaan luisteren naar Stef en Jordan. Dit is Horizon Verbreed.

nieuws van bij ons en de grote hits. Die je kent, George, allemaal hier bij Radio Horizon. De grote hit van The Cure uit 1980. A Forest and the Music Sounds Better With You. Wij danken je. Je hoorde natuurlijk Stardust. We gaan een mooi weekend tegemoet wat weer betreft, maar er is ook wat slechter nieuws te melden. Walter Parasider, 81 jaar, medeoprichter van de band Chicago, is overleden. Walter Parasider was een van de originele leden van de band Chicago en is op 81-jarige leeftijd overleden. De familie van de muzikant heeft dat bekendgemaakt en bevestigd aan TMZ. Parasider had al jarenlang de ziekte van Alzheimer.

Na een drukke werkweek en een prachtig weekend voor de deur, toch een momentje van rust met Rod Stewart. And I Don't Want to Talk About It. And You're the Inspiration van Chicago. De plaat die je daarvoor hoorde, vanwege het overlijden van Walter Parasider, een van de originele leden van de band Chicago. En we gaan hier bij Horizon een prachtige avond tegemoet. Zometeen om 9 uur kun je gaan luisteren naar Steph en Jordan. Maar eerst gaan we eens kijken in de hitparade van dit moment. Harry Styles en Dance No More.

Je hebt er van die nummers bij, daar kun je niet op stel bij blijven zitten. En dit is er eentje, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. A Sunshine van Gabrielle is een millennium plaatje. En Harry Styles uit de hitparade van dit moment. Zijn nieuwe single heet Dance No More.

Jaartje terug met Raven Lené en Love Me Not. And When I Think of You, dat was van lang vervlogen tijden Janet Jackson. Een berichtje wat betreft onze omroep, onze streekomroep 1 Kempen. Toeren door de Kempen, aflevering Heeseleende. In Toeren door de Kempen doorkruist cameraman Koen het 1 Kempengebied op zijn motor. Met een camera op zijn helm neemt hij de kijkers mee langs de natuur, dorpskernen en herkenbare plekken in de regio. In deze aflevering rijdt Koen door de gemeente Heeseleende. Je kunt het zien op 1kempen.nl en natuurlijk op onze TV 1 Kempen. En je kunt het ook vinden via de website van rtvhorizon.nl.

van Bruno Mars heet Romantic en Risk It All staat erop. Het is een prachtig album, ga er zeker een keer naar luisteren. Listen to the music daarvoor van de Doobie Brothers. De vrije verkoop voor het theaterseizoen 2026-2027 van AK De Smeltkoes is ondertussen gestart. Iedereen die kan tickets kopen voor 8 cabaret- en muziekvoorstellingen. Een aanrader is op 13 maart Roé Verveer. En natuurlijk de muziekvoorstelling The 70s Unplugged op 3 april. En dan staat het album Rumors van Fleetwood Mac volop in de belangstelling. AK De Smeltkoes, ga maar eens kijken welke data. Je kunt dat doen op rtvhorizon.nl.

En als die mensen dan inderdaad op straat aan het dansen zijn, hebben ze waarschijnlijk Radio Horizon op staan. David Bowie en natuurlijk Mick Jagger en Dancing in the Street. Een nummer dat weinig kennen van Martha Reeves en de Vandellas. Bedankt voor het luisteren. Zometeen heel veel plezier met Steph en Jordan. Die nemen je mee tot aan 11 uur. We zijn er volgende week weer. Hier is Sam Fender en Olivia Dean tot slot. Fijne avond.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij één van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
3: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
2: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, het is wel iets over 9. Dat kan maar 1 ding betekenen.
5: Jazeker, wij zijn er weer en we gaan er een feestje van bouwen.
4: Ook nog eens.
5: Ook al.
4: Beide. Oké, en mooie muziek. Alle 3. Hey.

0: na een week mensen teleurgesteld te hebben. Dat ze er elke avond niet waren. Ja. Zijn we nu gewoon terug. Geweldig. Oké, okay, dus. Ja, dit is hem. Ja, ja oké. Okay.
1: Ja.
0: Hallo? Oh. Ik klik op het knopje.
1: Oei.
0: Oh, oké.
1: Okay. Nou, is het ook bijna weekend voor de computer?
0: Godverdorie zeg. Ah, ja, kijk.
2: Met Jordan en Stef. Jordan Koevoets en Stefan Her. Radio Horizon.
0: Oké, nu is het echt officieel. We zijn er.
1: Oké.
0: Stef, vertel eens wat we gaan doen vandaag.
1: Alles wat de mensen van ons gewend zijn. We gaan zo meteen beginnen met een beetje regionieuws. Om het half uur doen we weer. En verder de bekende verjaardagen, de bekende feestdagen, een heleboel goede muziek. Hitradar?
0: Ja, ook nog.
1: Ook al. En we hebben natuurlijk een heleboel bezoek in de studio.
0: En die hitradar, die is echt heel goed deze week. Ja? Maar het bezoek ook al. Hi Jasper.
3: Hoi.
0: Hi. Dus. Zullen we maar gewoon muziek gaan draaien dan?
1: Ja, laten we daarmee beginnen.
0: Wel? Oké. Deze hebben we een paar weken geleden in de hitradar gehad. Calvin Harris samen met Jazzy, hier is Satisfied.

0: Sam Veld ook, My Heart Goes, Stef. Het eerste regennieuws van deze week.
1: Het allereerste.
0: Ben je er klaar voor?
1: Helemaal.
0: Och.
1: Om meer inwoners te stimuleren hun woning te isoleren, start de gemeente de campagne Laat jouw subsidie niet lopen. Met de campagne wil de gemeente ervoor zorgen dat zoveel mogelijk beschikbare subsidie daadwerkelijk bij inwoners terechtkomt. Via de website van de gemeente kunnen inwoners informatie vinden over isoleren, subsidies en beschikbare ondersteuning. Ook is het mogelijk om een gratis persoonlijke subsidiecheck aan te vragen. Daarbij kijkt de medewerker mee naar de mogelijkheden en de uiteindelijke kosten na aftrek van subsidies. Voor alle eigenaren van een koopwoning is ook de landelijke ISDE-subsidie beschikbaar. Volgens de gemeente kunnen woningeigenaren hierdoor een aanzienlijk deel van de kosten voor isolatiemaatregelen terugkrijgen. Check kranendonk.nl of jij recht hebt op deze subsidies.
0: Ja, Stef. Hoe is het bij jou gesteld nu met de temperatuur in huis?
1: Ja, het is wel aardig warm. Ja. Wij wonen in een dat valt eigenlijk nog wel mee. In een relatief modern baksteen huis.
0: Een gemiddeld huis. Is,
1: zoiets, denk ik. En het is, wij houden wel de hele dag zeg maar toch wel de rolluiken dicht en zo. Want als we dat niet doen, dan wordt het wel echt een kookoventje daarbinnen.
0: Hmm, oké, okay. Jasper, dus, jouw huis?
2: Ja, wij hebben toen het heel koud was heel goed gelucht. Maar daarna niet meer de ramen open gehad. Dus bij ons is het volgens mij 23 graden nu in huis.
0: Oké.
2: Het wordt steeds hoger, zeg maar.
0: Wordt ze maar steeds muffer ook.
2: Ja, inderdaad. Dus helaas moeten we dan toch ergens dan om 3:00 s'nachts, als het dan wel gewoon kouder is, dan buiten de ramen opengooien.
1: Ja,
2: om het wat te laten luchten.
0: Heb je het dan niet heel verkoud? Valt het dan mee in de nacht?
2: Ik zelf niet. Ik heb daar geen last van.
0: Het is natuurlijk wel lekker als je de deur binnenkomt overdag en het is lekker koud. Dat is wel
1: heerlijk.
0: Dat is wel lekker, dat is wel lekker. Goed, dadelijk verder met het weer, Stef. Maar eerst even Foreigner. Hier is Cold as Ice.

0: Maan, sneller, blijven slapen was dat. Zullen we dat even niet doen anders?
1: Nee, vooruit dan. Anders eindigt de show zo vroeg.
0: Ja, dat is ook niet goed. Maar Jasper, wel vandaag speciaal. Mensen kunnen meekijken.
2: Zeker.
0: Vertel eens, hoe werkt dat?
2: Op KPN en Access for All kun je meekijken op kanaal 1360. Op Ziggo kun je kijken op kanaal 41. Delta, kanaal 802. En T-Mobile, 830.
0: Ja, of op rtvhorizon.nl. Kan ook.
2: Zeker.
0: Maar, meer nieuws, Stef, want jij hebt het weer.
1: Oh.
0: Toch?
1: Ja, dat hebben we. Okay.
3: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
4: Aan het begin van de avond is er kans op stevige onweersbuien. Hierbij is ook kans op hagel, veel neerslag in korte tijd en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog een bui mogelijk. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog met veel zon en enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 27 tot 31 graden. Ook zondag is het hetzelfde met veel zon en in de loop van de dag kans op een onweersbui. Ook volgende week blijft het volop zomer met veel zon en hoge temperaturen.
0: Ja, die hoge temperaturen zijn soms wel erg hoog, maar dat zonnetje wel lekker.
4: Ja, precies. Ik vind het is net ietsje te heet, maar ja, we kunnen ook niet blijven klagen.
0: Nee,
4: dat is ook. We moeten ook een keertje tevreden zijn.
0: Soms is het mooi, soms moet je het vieren, het zonnetje. OneRepublic hier.

0: A, B, C, D, E, F, U. Gail was dat. Stef, we zijn iets vergeten.
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, nee toch. Vertel.
1: We zijn Hector vergeten te bedanken voor de mooie introductie van onze show.
0: Ja.
1: Dus nogmaals bedankt. En dan gaan wij er nu verder gewoon een nog groter feestje van
0: maken. We gaan even om hem te bedanken, even MKTO draaien. Hier is thank you.
2: Yo, this one right here is for the dropout of schoolers. The future cougars. The Mary Jane abusers.

0: Amai, l'enfer. Maar Stef,
1: nou,
0: jij hebt iets anders te vertellen.
1: Jazeker.
0: Oké. Okay.
1: Op het terrein van VDL Bus in Valkenswaard is vandaag een afgedankte bus volledig uitgebrand. Omdat het voertuig was voorzien van accupakketten, kwamen bij de brand mogelijk gevaarlijke stoffen vrij. Uit voorzorg werd een zeer ruime veiligheidszone ingesteld. De bus was eerder betrokken bij een incident in Zeeland, waar het voertuig 3 weken geleden in een sloot terecht kwam. Daarbij raakte de bus totaal los en werd deze naar het trein in Valkenswaard gebracht. Een veilige beveiliger werd gealarmeerd door iemand die rook uit de bus zag komen. Op het moment dat de brandweer werd gewaarschuwd, stond het voertuig al volledig in brand. De brandweer was vervolgens nog geruime tijd bezig met de bestrijding van de brand en het veiligstellen van de omgeving.
0: Oei, dat is me net even gelukt dat er niemand in zat.
1: Nee, precies, dat hij toch leeg was.
0: Had fout kunnen gaan, maar goed, in dit geval kunnen we erom lachen. Ellie Goulding dan, met Burn, hier op Horizon.

0: Silk Sonic, Bruno Mars, Anderson .Paak, dat was Skate. Toch?
1: Ja, denk het.
0: Okay, dan
1: als jij het zegt.
0: Ja, dat is het. Dan nu de nieuwe nummers. Want ja, er zijn weer nieuwe nummers uitgekomen. Het is vrijdag.
1: Ja, dat is iedere week zo.
0: Hoe zit dat nou?
1: Nou, op vrijdag hebben wij dus afgesproken met alle artiesten wereldwijd dat hun dan hun nieuwe muziek publishen. Zodat onze redactie alles kan beluisteren en alles uit kan zoeken. En alleen het allerbeste, het allermooiste eruit kan selecteren. Zodat wij dat in onze show kunnen laten draaien.
0: Nou, dat vind ik een hele goede samenvatting.
1: Daar komt het op neer.
0: Maar dan zal ik eens gaan opnoemen welke artiesten het niet geworden zijn. Want er zijn natuurlijk al best wel veel altijd die we moeten teleurstellen, helaas.
1: Ja, iedere week weer.
0: Ja, want we moeten er eentje kiezen, elke week. Dat is wel een lastige taak.
1: Ja, soms zijn er uitzonderingen.
0: Ja, soms wel. De muziekredactie die heeft wel eens uitschieters.
1: Ja, maar dat is normaal niet zo.
0: Nee. Wie het deze week niet geworden zijn Chris Brown, Clean Bandit, De Bauza, die ken je waarschijnlijk van Magnetic, weet je wel.
1: Oh ja.
0: Ja, die. Aluna George, Shepherd, Topic, Ina of zoiets. Jax Jones en Billy Ray Cyrus zijn het niet geworden. Dat is jammer voor hun.
1: Ja, wel een flinke lijst.
0: Maar welke het wel geworden is, die is heel goed voor ons.
1: Oké. Okay.
0: Je kent wel Dominic Fike, Baby Doll.
1: Ja.
0: Liedje wat de afgelopen maanden heel populair is geworden. Maar L.I. Oaks heeft er nu een remix van gemaakt. En die is de afgelopen weken geteased. En die is vandaag uitgekomen, officieel.
1: Oké. Okay.
0: Het hele ding is uitgekomen, eindelijk.
1: Nou, dan laat maar eens knallen, zou ik zeggen.
0: Toch maar eens doen, hè. Hier is L.I. Oaks, Baby Doll. And I can't.

0: Oké, even een nummertje. Stef, wat vond je ervan?
1: Ja, explosief, man.
0: Explosief.
1: Jezus.
0: Doet hij wel goed. Hij heeft al een aantal weken dus in sets deze af en toe een beetje gebruikt. Geteased op internet. En nu is hij uit. Jasper.
2: Ja.
0: Jouw mening?
2: Ja, ik vond het ook vet. Wel energiek inderdaad.
0: Lekker energiek. Al kan ik me wel voorstellen, echte diehard fans van Dominic Fike, die zullen het waarschijnlijk niet heel leuk vinden. Denk ik.
1: Nou ja, een remix is altijd een beetje gevoelig onder de echte fans.
0: Dat is een moeilijke topic om aan te snijden.
2: Okay. Ja. Begrijpelijk, maar...
0: Wel lastig. Dus, speciaal voor die fans, gaan we er nu eentje draaien. Een originele van Dominic Fike. Stef, weet je hoe die heet? Toevallig?
1: Nee.
0: Jasper, jij mag gokken. Ook niet. Hoeveel nachten?
2: Three.
0: Goed zo, ja. Woe, niemand zag mijn vinger. Oké. Dominic Fike, Three Nights.

0: Dua Lipa natuurlijk, What You Doing? Want ja, jongens, zonder Dua Lipa, waar komen we dan?
1: Ja, ik denk thuis.
0: Oké, okay, ja. Dat
1: vind jij wel vervelend om te horen, ja, dat dat dan toch wel zou lukken.
0: Ja, dat, ja.
1: Helaas.
0: Oké, dus. Ik zit te denken. We hebben de intro nog helemaal niet gedaan van wat we afgelopen week gedaan hebben, wat we gaan doen. Maar we hebben Luc ook nog niet.
1: Shit.
0: Nee. En Luc was wel, ja, een beetje een van de hoofdpersonen bij iets wat we gisteren waren.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat het precies was, daar komen we dus dadelijk. Maar ik heb wel een liedje wat eraan vast zit. Okay. Want er was gisteren iemand die we ontmoet hebben. En die vindt Ariana Grande heel leuk.
1: Oh,
0: heel leuk.
1: Oké, okay. Ja, ja, ja.
0: Dus hier is speciaal voor haar, net voor Tine, No Tears Left to Cry. What?

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
1: DAB+,
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
4: Io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, tweede uur.
6: Jazeker, we zijn inmiddels compleet.
5: Met Luc erbij nog. Oh, geweldig, Luc. Oh, dat wordt mooi, of niet?
7: Jazeker.
5: Altijd, ja.

0: Martin Garrix, Usher, Don't Look Down. Oké, eindelijk is het moment aangekomen. Iedereen is er, we gaan het even hebben over onze week.
1: Oké.
0: Jasper, vertel eens, hoe was jouw week? Hoe is die bevallen? Hoe ging die? Ja, wat heb je gedaan?
2: Rustig. Ik zit in mijn laatste paar tentamenweken. Dus Dan, nu is de echte afsluiting van mijn schooljaar.
0: Tentamenweken?
2: Ja.
0: Ze martelen gewoon meerdere weken achter elkaar.
2: Twee.
0: Oh, dat vind ik ook best wel veel.
2: Het is vooral inleveropdracht. Het is niet heel veel, zeg maar, daadwerkelijke tentamens. Maar wat ik heb gedaan, heb ik wel gehaald. Dus dat is fijn.
0: Oké, dat valt mee. Hoe weet je nu al dat je het gehaald hebt dan?
2: Of, ik heb die resultaten gelijk gekregen.
0: Dus, Maar dat is helemaal top. Hè? Is dat altijd bij jou?
2: Ja.
0: Wow, oké. Dat is wel innovatief. Dat is wel zo goed. Oké, Rens, jij dan?
3: Hi, ik ben er ook.
0: Hi, vertel eens. Wat heb je gedaan?
3: Ja, drukke week. Volgende week heb ik 3 examens. En ik heb deze week mijn eindproject in moeten leveren. Dus als het goed is, krijg ik deze kwartaal gewoon 25 credits.
0: 25 credits, oké. Ja. En hoeveel geld is dat?
3: Helaas word ik er niet voor betaald.
0: Hoeveel brood kan je daarmee kopen?
3: Ook heel weinig. Niks, denk ik. Als het goed is, als ik alle vakken haal, dan heb ik ook mijn bachelor gehaald. En dan kan ik lekker volgend jaar mijn master doen.
0: Godverdorie, doet die best wel goed. Eigenlijk.
3: Ja, als ik haal, hè.
0: Stiekem. Oké, lekker man. Succes nog.
3: Dankjewel.
0: Ik hoop het beste voor je.
3: Heel lief van je.
0: Wacht, trouwens, krijg je ook meteen je uitslagen van toetsen?
3: Nee, want die worden allemaal met de hand nagekeken.
0: Godverdorie.
3: Dat gaat dan moeilijk.
0: Luc, Stef, wij hebben ook iets speciaals te vertellen.
1: Ja.
0: Wat hebben wij gedaan de afgelopen week? Want een groot item daarvan, dat delen we, denk ik, met z'n drieën.
1: Ja, nogal. Heel thema. Ja. Zal ik vertellen?
0: Doe dat.
1: Ja, want gisteren was het de bruiloft van mijn vader.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Onverwacht.
1: Ja. Precies. Heel onverwacht.
0: Ja. Ja. En Stef en ik, wij waren er ook bij.
1: Ja, precies, ja. Communicatie komt misschien toch wel net wat beter. Wat betreft de dresscode.
4: Ja, de uitnodiging was een beetje voorbarig.
1: Maar goed. Ja, dress to impress, weet je. Dat is zoveel dan te weinig.
4: Wij kwamen daar in volledig pak aan voor de mensen die aan het luisteren zijn. En de dresscode was... Wat was het precies?
1: Casual chic.
4: Ja. Casual chic. Dus iedereen stond daar gewoon een beetje in. Nette polo's en zo. En wij stonden daar echt in een volledig pak. Het was wel goed om te zien, maar het was niet echt nodig.
0: Ja, ik had een memo eigenlijk ook gewoon gemist. Maar ik was een beetje underdressed, dacht ik. Maar dat viel dus eigenlijk achteraf wel mee.
1: Nee.
0: Was wel,
1: Nee, paste er precies bij.
0: Was prima.
1: Ja,
0: okay. Was het een mooie dag?
1: Ja, zeker. Ja, het was vooral ook een hele warme dag.
0: Ja.
1: Wij zaten zo bij de watermolen in Nuenen.
0: Ja.
1: En dat is wel een hele mooie locatie. Maar het nadeel is, er is zijn weinig bomen of zo.
0: Okay.
1: Waar je echt onder kan zitten. Oh. Dus wij zaten in de volle zon. Ja. Drie kwartier, een uurtje te luisteren.
0: Krijg je
1: maar,
0: dat?
1: Ja. Het was het allemaal waard natuurlijk. Voor mijn eigen vader.
4: Oh, daar
1: wil ik wel voor flauw vallen.
0: Dan wil je best een paar uur in de zon zitten, oké.
1: Precies.
0: Jij nog iets speciaals?
4: Nee, ik heb op school een beetje projectafsluiting gehad. We hebben echt het raceteam, we hebben alles mooi ingepakt en netjes in de kast gezet en zo. Verder niet heel erg spannend.
0: Jij? Oké. Nou, nee, dan denk ik dat we hem kort houden. Ik ben bezig met mijn deadlines nog steeds. Ja, die blijven maar komen.
1: Oh, laatste paar weken. Deadlines.
0: Ja, ja. Donderdag heb ik een presentatie en dan de donderdag daarop heb ik nog een presentatie. Moet nog wat dingen voor voorbereiden, dus dat wordt spannend.
1: Dan ben je klaar.
0: Ja.
1: Hey.
0: Dan ben ik klaar. Dus nog 2 weken. Valt eigenlijk best wel mee.
4: Ja, dat gaat sneller dan je denkt.
0: Eigenlijk. Maar goed, het hoofditem was dus de bruiloft.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk niet zo gek, hè? Het is best wel iets speciaals.
1: Ja, zeker.
0: Ik moet zeggen, het was ook heel speciaal om te zien. Het zag er goed uit. Complimenten aan je vader.
1: Mooi.
0: Bruno Mars dan nu. Hier is Marry You.

0: Summer Paradise, Simple Plan, Sean Paul. Ja, nu Jasper, toch?
1: Ja, ja.
0: Want je hebt de verjaardagen.
1: Klopt.
0: Vertel eens, wie zijn allemaal jarig vandaag?
1: De Nederlandse actrice Glennis Grace is vandaag 48 geworden. De Amerikaanse zanger Brian Welch van de nu metal band Korn is 56 geworden. De YouTuber KSI is 33 geworden. En de oud-premier Boris Johnson is vandaag 62 geworden.
0: Oké, dus we gaan iets van Boris Johnson draaien.
2: Ja, dat moet dan wel.
0: Dat moet wel.
1: Hij heeft wel geschreven, maar volgens mij geen muziek.
0: Nee, ik heb nog een verrassing voor jou, Jasper.
1: Oh,
0: want Glennis Grace is namelijk ook... Is het, ja, Glennis, zeg je wel. Ja, ja, dat is ook een muzikante. Of een vocaliste of zo. Of,
2: dat is een singer-songwriter.
0: Zoiets. In ieder geval, ze heeft liedjes. Samen met Edwin Evers ook eentje. Dat is echt...
2: Zo.
0: Heftig, hè?
2: Ja.
1: Nou, laat maar horen dan.
0: Wel van een ander thema, maar daarna gaan we lekker verder. Eerst is Glennis Grace. Wil je niet nog één nacht? Ik wil...

0: Evil Simons, Will I Am, This Is Love. Volgens mij David Guetta ook, maar die staat er niet bij. Geen idee.
1: Helaas.
0: Dus Luc, jij hebt regionieuws achter iets?
2: Dat klopt.
0: Je hebt duidelijk regionieuws. Oké, let's go.
2: De gemeente Kranendonk laat de komende periode op meerdere locaties werkzaamheden uitvoeren aan het asfalt. De bestaande asfaltlaag wordt verwijderd en vervangen door nieuw asfalt. Er wordt ook nieuwe beleiding aangebracht. Tijdens de werkzaamheden zijn de wegen afgesloten voor doorgaand verkeer. Omleidingen worden met borden aangegeven. Weggebruikers en ondernemers moeten daarom rekening houden met aangepaste verkeerssituaties en mogelijk verminderde bereikbaarheid. Ook kan er tijdelijk geluidsoverlast ontstaan door de asfaltwerkzaamheden. Voor vragen over de werkzaamheden of de bereikbaarheid kan contact worden opgenomen met de gemeente Kranendonk. De planning en locaties zijn terug te vinden op onze website. Maar blijven onderhevigen aan de de weersomstandigheden.
0: Oké, dus het gaat over wegen en zo.
2: Ja,
0: heel goed. Heel goed. Hier is Calvin Harris, My Way. My Way.

0: Maar dus daar, good boys, peace of your heart. Jasper, jij hebt voor ons de speciale feestdagen, toch?
1: Klopt.
0: Want er is namelijk elke week wel iets, elke dag wel gewoon iets te doen. Daar komt het op neer, toch? Zo, ja, zijn elke dag iets nieuws.
1: Inderdaad.
0: Altijd. Vertel eens, wat is vandaag of gisteren? Of?
1: Nou, vandaag was het Drenteldag, Europese dag tegen woninginbraak en de dag van Garfield, de kat.
0: Oké, wat is Drenteldag dan?
1: En Drenteldag houdt in, had ik gezien, dat eigenlijk gewoon een dag is waar je lekker helemaal niks hoeft te doen. Gewoon een beetje slenteren, een beetje loom zijn.
0: Oh, dat kan.
1: Mag ook wel met deze temperatuur.
0: Ja, dat is wel een goeie. En morgen dan?
1: Ja, morgen is het de dag van de componist, dag van de bouw en de dag van de vluchteling.
0: Oké. Hebben we daar favorieten tussen zitten, jongens?
1: Zelf wel de dag van de componist.
2: Want ja, ik wil zeggen.
1: Show hebben... ook gewoon niet zijn.
2: Ja, we hebben hier een paar muzikale talenten in de studio. Ja, dus dat zou toch wel naar één kant uit moeten vallen.
0: Dat is zeker zo. Stef, jij nog favorieten? Ook componist? Of,
2: Nou, ik vind Drenteldag vind ik toch wel... Ik ben wel een beetje van dat tranquilo, lekker rustig. Op de vrije dag dat wel kan, zeg maar.
0: Ik vind het te veel klinken als Drenthe, maar dat ligt
1: misschien dat dacht ik dus eerst ook. Hebben jullie van die term gehoord ooit, of niet?
0: Nee. Nooit eigenlijk. Maar de dag tegen de woninginbraak dus. Woninginbraak. Ja?
1: Ja.
0: Dag er tegen.
2: Mm-hmm.
0: De dag er tegen, oké. Zou er dan ook een dag zijn voor de woninginbraak?
2: Ja, misschien wel. Maar dat zal wel iets meer onderwereld dingen zijn.
0: Misschien moeten we dat niet vieren. Dat is
2: nee, precies.
0: Oké, dan gaan we toch maar even Michael Jackson draaien. Speciaal voor de mensen voor die dag. Hier is Smooth Criminal.

0: tracker. 12 tot 12 was dit. Dat is toch niet helaas. Nee.
1: Ja.
0: Nee, het is 10:45. Jasper. Kan maar één ding betekenen eigenlijk, hè?
2: Ja, tijd voor het Formule 1 nieuws.
0: Oh, spannend. Inderdaad nu, het Formule 1 nieuws. Hier is Jasper. Ja.
2: Afgelopen weekend was de GP van Barcelona. Lewis Hamilton heeft deze op zijn naam geschreven. Na een ideale strategische zet hield hij George Russell en Lando Norris achter zich. Kimi Antonelli verliest de kostbare punten door een uitvalbeurt en Max Verstappen kwam niet verder dan P4. George Russell leek de ideale papieren in handen te hebben om de Grand Prix van Barcelona op zijn naam te gaan schrijven. De Brit werkte uitstekende vrije trainingen af en verzekerde zich van een gunstige uitgangspositie door pole position te pakken bij de kwalificatie. Bij de start kwam hij goed weg en daarna bouwde hij zijn voorsprong steeds iets verder uit. De strategie die een rol ging spelen. Het was echter niet Russell die daarvan profiteerde, maar Lewis Hamilton. Net op het laatste moment kwam er een virtual safety car, waardoor hij de leiding zelfs na zijn pitstop behield. Uiteindelijk kwam hij met een royale voorsprong als winnaar over de finish. Ja, voor Max Verstappen was het bepaald geen race om over naar huis te schrijven. Hij kon geen hoge ogen gooien vanaf de 5e startpositie, maar pakte nog wel de 4e plaats door de uitvalbeurt van Antonelli.
0: Oké, heb je de race gekeken toevallig?
2: Nee, ik niet.
0: Snap ik. Jij?
1: Nee, ik ook zeker niet.
0: Oei, dat wordt schaal dan.
1: Jij wel?
0: Ja.
1: Oh, oké.
0: Ja, ik moet zeggen, ik vond het echt heel leuk om te kijken. Ik heb een tijdje niet gekeken, maar nu is het Europese deel weer bezig en is er vol aan.
1: Oké.
0: En het leuke is dat er nu, het kampioenschap Verstappen is even, die speelt even niet mee. Maar goed, dat moet soms ook kunnen.
1: Ja, het kan niet altijd één winnende persoon zijn.
0: De echte fans die blijven gewoon, weet je. Maar goed, dat heb ik niet gezegd. Even kijken. Hamilton heeft gewonnen. Was wel echt verdiend. Hij heeft echt goed gereden. Maar Antonelli had het eigenlijk nog meer verdiend. Maar die is uitgevallen dus. Dat was jammer. Dat was een beetje niet verdiend eigenlijk. Want
2: Is dit niet Lewis Hamilton's eerste win in zijn Ferrari-auto?
0: Ja, klopt. Behalve als je sprintraces meetelt. Daar heeft hij al een keer gewonnen in 2000.
2: Eerste GP dan?
0: Ja, zijn volledige Grand Prix. Ja, dit is de eerste die hij gewonnen heeft. En dat is eigenlijk best wel knap. Hij heeft het afgelopen jaar heel veel aan die Ferrari laten doen. Hij heeft heel vaak kritiek geleverd op die monteurs. En het slaat wel aan zo te zien, eigenlijk. Dat is best wel goed. Leuk om te zien. Want inderdaad, een historisch team. Ferrari, het meest historische team. Waarschijnlijk een van de mooiste merken ter wereld. Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen. Hij is nog bezig. Aan zijn prime, zeggen sommigen. Dat denk ik zelf niet. Maakt niet uit. Jongens, wat moeten we er verder van zeggen? Betere pairing bestaat dan niet.
2: Formule 1 is een sport van vooruitgang, dus als je alleen maar vooruitgang ziet, dan prima.
0: Antonelli staat wel nog op 1 in het kampioenschap. Hamilton staat op 2, Russell op 3. Dat kan snel gaan veranderen. Russell is de laatste race best wel goed weer aan het inhalen. Maar het zou het eigenlijk nog leuker vinden als Hamilton gewoon even zou winnen. Het duurt nog even voordat überhaupt iets besloten is, want het seizoen is al best wel lang en zo. Maar Hamilton die verdient het wel, vind ik.
2: Naar de 8e wereldtitel.
0: 8e wereldtitel. Heel veel mensen zeggen, hij heeft er al 9. Hij is 2 keer bestolen door de FIA. Maar goed, dat zijn de echte fans van hun. Als je had gekeken, had je hem over de baan zien vliegen, jongens. Dan gaat het volgende liedje over. Zijn we er klaar voor?
1: Helemaal.
2: Zeker.
0: Oké, niks meer te zeggen. Dan gaan we naar Chef Special. Hier is Fly Like

0: Justin Bieber was dat, Daisies. Oké, Stef, we gaan iets spannends doen. Ben je er al klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Nee, denk ik
1: niet.
0: Nee.
1: Oei. Hoezo niet?
0: Maakt niet uit.
1: Wat gaat er gebeuren?
0: Nou, er is iets heel speciaals aan het gebeuren, maar hezen. Zijn we er klaar voor, redactie? Oké, we gaan overschakelen.
2: We gaan nu naar de verslaggevers op locatie.
3: Oké, we zijn dus... Ja, waar zijn we eigenlijk?
4: Ja, we zijn in Marese, bij de Harlekijn.
3: En wat is het te doen bij de Harlekijn?
4: Ja, er is nu een summerfest, waar jij kan drinken, kan feesten en al je vrienden lekker kan uitnodigen om te gaan zuipen.
3: Hey, en heb je nog gezien wie er allemaal gaat spelen hier? Gaan er mensen spelen?
4: Ik heb geen flauw idee.
3: Maar tot nu toe is het wel goede muziek.
4: Tot nu toe is het wel goede muziek, ja. Ik waardeer de muziek, smaak heel erg. Ik ben zelf een hardcore fan, dus daar gaat het altijd wel.
3: Precies. En tot hoe laat gaat het eigenlijk door, weet je dat?
4: Volgens mij 2 uur. Dat weet je niet zeker, 2 uur 's nachts ongeveer. Ongeveer, ja.
3: Oh, dus dat wordt nog even feesten.
4: Ja, zeker. Ja, 100%.
3: Oké, nou, dankjewel hè. Ja, en terug naar de studio.
0: Oké, dus jongens, we zijn terug in de studio. Rens, hoe was het? Hoe beviel het?
1: Er waren meer mensen dan verwacht.
0: Potverdorie, gewoon een verslaggever op locatie zelfs hebben.
1: Ja.
0: Was het inderdaad heel druk? Of,
1: Nou ja, het was niet echt super druk, maar ik had wel minder mensen verwacht. Want we zitten natuurlijk wel in Marhezen.
0: Het is wel te slecht.
1: Ja,
0: daar zit wel iets in. Ga je er zelf nog heen?
1: Ik had wel een paar vrienden en vriendinnen gezien. Dus waarschijnlijk wel.
0: Een paar vrienden en vriendinnen, oké. Ja. Dat klinkt wel leuk. Stef, jij dan? Gaan wij daar even kijken?
5: Ja,
0: of,
5: dat kunnen we eigenlijk wel even doen. Ja,
1: het is wel nog niet zo heel erg ver vandaan.
0: Een paar honderd meter. En
1: dan, ja, precies. Ja, doen we wel even.
0: Dan gaan we dat doen. Dan zullen we gewoon even afsluiten, toch? Of niet?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, okay.
1: Moet ook gebeuren.
0: Dan zeg maar doei. Ja.
1: Dankjewel voor het luisteren.
0: Oké.
1: En volgende week zijn we gelukkig weer.
0: Gelukkig. Gaan we de hele rits af? Luc, jij mag ook nog iets zeggen. Hi.
6: Ja, ik zou zeggen, iedereen een fijne avond gewenst.
0: Oké, anders wordt het dan een heel lang feest ook. Nou, dat was hem denk ik.
5: Ja, ik denk het ook. Ja, mijn lijn is gestolen nu. Dus ik weet nou niet wat ik nou moet zeggen.
0: Ja, maakt niet uit.
5: Nou ja, ik kan wel de waarheid vertellen.
0: Oh?
5: Dat kon Rens namelijk net niet. Hij zegt dat het volgende week gewoon weer is, maar dat is eigenlijk helemaal stiekem. Ja, misschien ook wel, maar ik ben er in ieder geval.
0: Ja, hé, hoezo ben jij nou weer niet?
5: Nou, net zoals 2 weken geleden gaan ze dus weer mijn verstand eruit halen.
0: Nog meer.
5: Ja, nog meer verstand. Er zat nog een klein beetje en daar gaan ze nou allemaal in één keer eruit halen.
6: Daar heb ik niks meer van over.
5: Nee. Er zat al niet veel in, moet je nagaan. En nou is het echt allemaal eruit.
0: Nou, potverdorie, lekker dan. Oké, dan gaan we daar de lijn trekken. Dat was hem.
5: Tot niet volgende week.
0: Ja.
5: Doei.
0: Het is ook lastig om fatsoenlijk doei te zeggen, jongens. Dat blijft moeilijk, dat is altijd zo. Toch gaan we het doen. Tot volgende week. Fijn weekend alvast. Hier is Rondé. Hard to say goodbye. We'll be right back.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achter op een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

not either.

0: dan?
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.